0: uurtje.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Schakel maar in.
4: Van harte welkom.
5: Schakel maar in.
3: En geniet.
6: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
3: Gewoon lekker lang luisteren.
7: Wat zegt u?
5: Gewoon lekker.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties, zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties, zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

learn from me, my

think they diss my person by stating I'm darkly packed.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft in het Caribisch gebied weer een schip aangevallen dat volgens hen verdovende middelen probeerde te smokkelen. Hierbij vielen 4 dodelijke slachtoffers. Onder president Trump heeft de VS dit jaar al bijna 70 aanvallen uitgevoerd in het gebied, waarbij 227 slachtoffers vielen. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een gevangenis te onderzoeken. De mannen overleden donderdag in een overvolle cel in Minna na een arrestatie wegens illegale mijnbouw. Volgens overlevenden raakten ze verstikt nadat er een prikkelende stof in de cel werd gespoten, waarna de deur werd gesloten. De tragedie leidde tot hevige protesten in de stad. Bij de opening van zijn concert in het Amerikaanse Philadelphia heeft de zanger Ed Sheeran excuses aangeboden voor zijn houding in de affaire rond het vanwege diens pro-Palestijnse uitingen schrappen van de rapper Macklemore uit zijn voorprogramma. De zanger noemde de situatie in Gaza catastrofaal en zei dat hij fouten heeft gemaakt. Sheeran had eerder geen afstand van het cancelen van de rapper genomen, omdat hij zich politiek neutraal wilde opstellen. De Duitse politie heeft een 13-jarige jongen gearresteerd nadat deze met de auto van zijn vader meedeed aan een verboden autorace en na het tanken zonder betalen en zonder kentekenplaten van een tankstation was weggereden. Toen de politie hem wilde aanhouden, sloeg hij op de vlucht. Na een achtervolging waarbij ook een drone werd ingezet, werd hij uiteindelijk bij het noordoostelijke Neubrandenburg klemgereden en samen met zijn 16-jarige bijrijder ingerekend. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsandpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
8: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
11: Schakel maar in.
12: Van harte welkom.
13: Schakel maar in.
11: En geniet.
14: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
11: Gewoon lekker lang luisteren.
15: Wat zegt u?
16: Gewoon lekker lang luisteren.

Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM. Oh yeah. Langstraat FM. Info.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Voor zover bekend zijn er geen mensen in het pand aanwezig. Door de uitslaande vlammen komt veel rook vrij en omwonenden uit de verre omtrek worden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. De brand in de bowlingbaan aan het Kalverdijkje brak om 3:45 vannacht uit. De brandweer is met groot materieel ter plaatse. De Amerikaanse president Trump is onverwacht een dag eerder teruggekomen naar het Witte Huis na een weekend op Camp David. Waarom hij zijn verblijf plotseling heeft ingekort is niet bekendgemaakt. Wel is dit weekend door de Houthis in Jemen een raket op de Saoedische hoofdstad Riyadh afgeschoten en heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken een veiligheidswaarschuwing afgegeven vanwege de kans op een onvoorziene escalatie. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een gevangenis te onderzoeken. De mannen overleden donderdag in een overvolle cel in Minna na een arrestatie wegens illegale mijnbouw. Volgens overlevenden raakten ze verstikt nadat er een prikkelende stof in de cel werd gespoten, waarna de deur werd gesloten. De tragedie leidde tot hevige protesten in de stad. Bij de opening van zijn concert in het Amerikaanse Philadelphia heeft de zanger Ed Sheeran excuses aangeboden voor zijn houding in de affaire rond het vanwege diens pro-Palestijnse uitingen schrappen van de rapper Macklemore uit zijn voorprogramma. De zanger noemde de situatie in Gaza catastrofaal en zei dat hij fouten heeft gemaakt. Sheeran had eerder geen afstand van het cancelen van de rapper genomen omdat hij zich politiek neutraal wilde opstellen. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
7: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
6: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
11: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
12: Schakel maar in.
13: Van harte welkom.
14: Schakel maar in.
12: En geniet.
15: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
12: Gewoon lekker lang luisteren.
16: Wat zegt u?
17: Gewoon lekker lang luisteren.

Dat was hem, Antoon. Voorbij met de enige. Ik zeg goedemorgen, het is vandaag zondagmorgen. We zijn 20 september 2026. Het is vandaag zondag. Ja, het is vandaag de rustdag. We begonnen trouwens deze uitzending met een lekkere ouwe van One DMC. Hè? Walk This Way. Er was toen zo'n mooie videoclip ook die erbij hoorde en zo. Ja, dat was echt terug in de tijd, hoor. Goed, goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker op deze zondag. We hebben van alles te doen. En we gaan ook een beetje reclame maken voor morgen. Want vanaf maandag dan gaat het beginnen. Dan gaan we een week Bob Marley doen. Ja, niet alleen maar Bob Marley muziek, maar af en toe een liedje. En ook een klein beetje geschiedenis erbij. Wat anekdotes. Dus dat gaat helemaal goed komen. Maar we hebben vandaag in elk geval veel te doen. We hebben ook nog de dagtopper. Dus die komt er ook te gaan. Dus ja, ik zou zeggen, druk op de knop. We gaan beginnen.

0: Als je ze live wil zien, dan moet je zeker daar naartoe gaan, want daar gaat ze optreden. Ja, in Duitsland, in de Duitse deelstaten voor Pommeren en Berlijn en onder andere ook Mecklenburg, er zijn verkiezingen. En vandaag ook de Dam tot Damloop tussen Amsterdam en Zaandam. En dat is vandaag een verjaardagsfeestje, want het is de 40ste verjaardag hè, van de bekende Damloop. En het weer vandaag, het begint grijs met wat regen. Overdag blijft het op de meeste plekken droog. Temperaturen vandaag tussen de 17 en de 19 graden. Ja, vanaf morgen, maandag, ja, hebben we een leuke week in het vooruitzicht.
1: Doe maar Bob Marley, Bob Marley. De hele week opstaan met Bob Marley.
0: De hele week opstaan met Bob Marley.

June Christie hoorde je bij je voor de wekker wakker. En they can't take that away from me. Ja, ze is 1990 al overleden. Ze is maar 64 jaar geworden. Ja, ze was een bekende, invloedrijke Amerikaanse jazzzangeres. Hè? Ja. Ja, ze was ook nog doorgebroken in 1945. Toen volgde ze Anita O'Day op als de vaste zangeres bij het beroemde big band orkestje van Stan Kenton. Hè? Ja. Ja, de jazzliefhebbers die zullen het vast en zeker kennen. Ja, goed, je hoort het hier bij Voor de Wekker Wakker. Het is zondagmorgen. Het is vandaag de rustdag en hier zijn de Glam.

De dagtopper voor vandaag, Damien van Os en Hard to Get. Ja, dat is het fijnste, hè. Als je een beetje moeilijk te krijgen bent, dan word je aantrekkelijk natuurlijk, hè, voor vrouwen en voor mannen. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker, we kijken even naar het nieuws vandaag. Ja, vandaag is de laatste dag dat de Russen kunnen stemmen voor een nieuw lagerhuis, de Duma. Ja, de oppositiepartijen die zijn uitgesloten en de tegengeluiden die worden onderdrukt. Zo denkt men dat de regeringspartij Verenigd Rusland ruim zal winnen. De partij die steunt president Poetin. Ja, tussen Amsterdam en Zaandam vindt vandaag de 40ste Dam-tot-Dam-loop plaats. En er is vandaag ook voetballer. Ja, in de Eredivisie speelt koploper PSV tegen FC Twente. AZ die neemt het op tegen Telstar en Feyenoord die ontvangt FC Utrecht. Ja, het laatste Eredivisie weekend voor de interlandperiode wordt afgesloten met NEC Go Ahead Eagles. De wedstrijden zijn te volgen natuurlijk weer via de bekende apps. Ja. En in Canada, in Montreal, starten de wereldkampioenschappen wielrennen met de tijdritten. De vrouwen die beginnen om 3:00 en de mannen om 6:45. De ritten zijn natuurlijk ook weer via de bekende sportapps te bekijken. Ja. Goed, nog meer nieuws van de afgelopen nacht. Nou ja, de aardappel is tegenwoordig een vast onderdeel van de warme maaltijd. Maar eeuwenlang aten we de aardappel nauwelijks. Ondanks de komst van de nieuwe producten en de exotische invloeden bleef het dagelijks menu eeuwenlang vrijwel onveranderd. Zo blijkt uit een promotieonderzoek van de archeoloog Merit Hondelink van de Rijksuniversiteit in Groningen. Ja, Hondelink die reconstrueerde onze eetgewoontes sinds het jaar 1500. Nou ja, door oude poep te bestuderen. Ja, echt waar. Mensen denken ook vaak dat aardappelen en het standaard AVG'tje van aardappelen, vlees en groenten, al eeuwenlang de norm zijn. Maar de werkelijkheid is dus anders. We zijn dus eigenlijk veel later begonnen met aardappelen eten. Hè? Ja. Voor de wekker wakker. Dit is een Engelsman in New York. Kathleen Queen.

0: Black First in Band met Gerard Cox. Niet geëikte liedjes, maar net even een iets onbekender nummer, maar wel mooi. En toen kwam jij. Het is een leuke Black First in Bed plaatje, weten mag je dat doorgeven. Hè? Voor de wekker wakker, apenstaartje gmail.com. Ja, nog even wat nieuws over Ed Sheeran. Ik weet niet of je het gevolgd hebt, maar zanger Ed Sheeran die heeft tijdens zijn eerste optreden sinds de Amerikaanse rapper Macklemore uit het voorprogramma was geschrapt, excuses gemaakt voor de ophef die is ontstaan. Volgens Ed Sheeran heeft hij fouten gemaakt bij het omgaan met de situatie. Hij zegt onder andere: ik wilde nooit een activistische muzikant worden, maar dit heeft me midden in een belangrijk en gepassioneerd debat over de vrijheid van meningsuiting en de meest complexe politieke kwestie ter wereld geplaatst. Ook sprak hij zich uit over de situatie in Gaza. Hij noemde die aan het begin van het concert in Philadelphia catastrofaal en onrechtvaardig. Ja, Ed Sheeran spreekt zich dus uit, ja, over al die vreemde dingen die er gebeuren in de Gazastrook. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag zondag. We zijn 20 september en zo is het maar net. En het is Ed Sheeran. Finds an end. And borderline
1: snakes its way past, infecting everything. And every chapter has an end. But this is one we're meant to see.

Ja, ze zingen het eigenlijk niet, maar de titel is wel When the Morning Comes. Je hoorde La Luna bij Voor de Wekker Wakker uit de jaren 2000, hè, was het zo'n beetje de valreep. Ja, vandaag begint het met vrij veel bewolking. Er komen ook wat regenbuien voor. Op andere plekken breekt de zon ook steeds beter door hoe verder we de dag ingaan. Vanmiddag hebben we een mix van zon en wolken. Vooral in het oosten en het noorden kan er een buitje voorkomen. De temperaturen liggen vandaag tussen de 17 graden aan de kust en 19 graden in het binnenland. Een stevige westenwind, dat hebben we wel. Vanavond dan schijnt de zon gewoon een tijdje en is het ook droog. De wind die gaat wat afnemen in kracht. En als we dan alvast kijken naar morgen, dan blijft het overal droog en is er een afwisseling van zon en stapelwolken. Er waait een matige westenwind en het wordt ongeveer 19 graden. Ja, en morgen dan zijn we maandag en dat betekent dat we weer een hele leuke nieuwe week tegemoet gaan. Want de komende week staat Bob Marley centraal.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Duitsland gaan vandaag de stembussen open voor deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern en in Berlijn. De partij van bondskanselier Merz, de CDU, staat in de peilingen op een verlies. Na eerdere nederlagen tegen de extreemrechtse partij AfD staat de positie van de kanselier onder zware druk en hij zou mogelijk kunnen aftreden. In Berlijn lijkt de linkse partij Die Linke te kunnen winnen. De voorlopige uitslag wordt vannacht verwacht. Bij een droneaanval op Moskou zijn zeker 2 doden gevallen en is een olieraffinaderij geraakt. Er zouden volgens de Russische autoriteiten zo'n 250 drones uit de lucht zijn geschoten. De brokstukken kwamen neer in woonwijken. In een plaats in de buurt van Moskou moesten 400 mensen uit een appartementencomplex worden geëvacueerd vanwege een inslag van een drone. De 74-jarige man die deepfake seksvideo's publiceerde van bekende Nederlanders zal door het OM worden vervolgd, zo meldt het AD. Er zijn meer dan 20 aangiftes tegen de man uit Noord-Holland gedaan. Hij zit niet in hechtenis. De bejaarde man publiceerde zijn met AI in elkaar gezette video's op het platform Mr. Deepfakes. Tot zijn slachtoffers behoorden prinses Amalia en televisiepersoonlijkheden Helene Hendricks en Ellie Lust. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Voor zover bekend zijn er geen mensen in het pand aanwezig. Door de uitslaande vlammen komt veel rook vrij en omwonenden uit de verre omtrek worden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. De brand in de bowlingbaan aan het Kalverdijkje brak om 3:45 vannacht uit. De brandweer is met groot materieel ter plaatse. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
12: Schakel Schakel maar in.
13: Van harte welkom.
14: Schakel maar in.
12: En geniet.
15: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
16: Gewoon lekker lang luisteren.
17: Wat zegt u?
18: Gewoon lekker lang luisteren.

toch wel lekker, hè? Spice Girls, hè? Die back-to-back classic. Ja, ik blijf het leuk vinden, hoor, die dames daar uit het Verenigd Koninkrijk. Hè? Goedemorgen, tweede uur voor de wekker wakker is weer een feit geworden op deze zondag, 20 september. Ja, nieuws uit België. Evert de Klerk, de tussenpersoon die de huurmoordenaar regent over de moord op de kasteelheer Stijn Salens in 2012, is vrijgelaten uit de gevangenis. Dat heeft een nieuwszender gemeld en ook zijn advocaat die heeft het nieuws bevestigd. De intussen 63-jarige Nederlander kreeg gratie voor de zogenaamde kasteelmoord. Hij wil nu enkel vooruitkijken, zo zegt zijn advocaat. Ja, ruim 3 jaar geleden, toen dienden de klerk en zijn advocaat in Nederland een gratieverzoek in om de gevangenis te mogen verlaten. En dat gratieverzoek mag je echter niet verwarren met genade krijgen in België, want dat is weer heel wat anders. Ja, nou ja, kort na de uitspraak werd de Nederlander namelijk overgebracht naar zijn thuisland, waar hij zijn straf volgens de Nederlandse regels uitzit. In Nederland is de strafuitvoering soms strenger dan in België, waardoor hij langer in de cel zou moeten blijven in België. Ja, een gratieverzoek houdt rekening met het verschil en omvat onder meer een sociaal onderzoek en voorbereiding op de terugkeer naar de maatschappij. Ja, misschien weten we het nog, de kasteelmoord op 31 januari 2012 verdwijnt kasteelheer Stijn Salens uit zijn kasteel in West-Vlamingen. En door de bloedsporen gevonden op de trap en in de hal. En men gaat op zoek naar de daders. En al snel komt André Gijsoprecht, de schoonvader van Salens en de huisarts, in beeld als hoofdverdachte. Nou ja, aanvankelijk verklaart deze man aan de speurders dat hij iemand zocht om zijn schoonzoon een lesje te leren. En tijdens het eerste proces in Brugge geeft hij toe dat hij op zoek was naar iemand om Salens te laten vermoorden. Nou ja, lang verhaal. In elk geval 4 beklaagden die gingen uiteindelijk in beroep tegen hun oorspronkelijke straf, waaronder de zaak opnieuw behandeld moest worden. En uiteindelijk kreeg André Gijsoprecht 21 jaar cel, Evert de Klerk 20 jaar, Serri 19 jaar en Roy L 15 jaar. Ja, dus het is nog een roemruchte zaak daar in België. Nou ja, vandaag dus nieuws daarvan, want

0: Duitsers opgepakt die voor een grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. Ja, het is wel humor. De mannen die hingen de werken met plakband aan de muur. En de zaal waar ook de Mona Lisa hing. Nou ja, de historische muur die raakte daarbij licht beschadigd. Het museum die vond de grap niet zo lollig. Twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. De mannen verklaarden dat ze voor de lol hadden gedaan. En op dat ene schilderij was een van de twee mannen in een harnas te zien. Terwijl op het andere schilderij de twee mannen samen met een vrouw waren afgebeeld. Ja, de grap is pijnlijk voor het wereldberoemde museum. Vorig jaar waren ze zelfs nog doelwit van een inbraak. En nu konden zomaar mensen schilderijen ophangen op plekken waar het officieel niet mocht. Hè? Dus ja, ik denk dat er toch iets niet helemaal goed is met die beveiliging daar, hoor.
1: Goedemorgen. Hey.
2: Buenos días.
0: Buenos días.
2: ¿Dónde está Erik van Vliet? Aquí. Aquí es Erik van Vliet. Breakfast in bed. Goedemorgen.
0: Op zondagmorgen breakfast in bed met vandaag Frederike Spiecht.
3: Jou kan het geen reet schelen hoe het met me gaat. Jij kijkt de andere kant op.

Verre Grienaar en de dwanken zegler bij Voor de Wekker Wakker. Ja, dat is een heel apart verhaal, die Verre Grienaar. Hij weigerde zich aan te passen aan de wetten van de commerciële muziekindustrie. Interesseerde ook helemaal niks om geld. Hij leefde als een echte bohemian. Hij deelde zijn inkomsten met vrienden en bleef liever schilderen en musiceren in zijn eigen kringetje. En hij wilde ook geen gepolijste popster zijn. Ja, hij is vroegtijdig overleden. Aan het einde van zijn leven raakte hij muzikaal min of meer in de vergetelheid. Hij keerde terug naar zijn schilderijen en hield in de zomer van 1982 zijn laatste tentoonstelling in Antwerpen, De Zwarte Panter. Kort daarna, op 8 augustus 1982, overleed Verre Grienaar op 43-jarige leeftijd aan de gevolgen van keelkanker. Ja, Verre Grienaar, je hoorde in elk geval Dwanken Zeden. Je had nog een andere grote hit, hè, die heette Ring, Ring, Ring. Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker. Ja, Michael Patrick Kelly die staat momenteel in de spotlight met een leuk liedje. Maar ik had het beloofd, ik zou nog even een ander nummer van hem draaien. En die heb ik dus nu klaarstaan.

Lekker is dat, hè? Ruben Hillen en High Love bij je voor de wekker wakker op deze zondagmorgen. Ja, ja, er komt een zware winter aan. Niet alleen natuurlijk in de landen zoals de Oekraïne en Rusland, want daar maken ze zich helemaal klaar voor een zware winter. Maar ook in de lage landen, hè? Ja, men heeft een voorspelling gedaan. Ik zat gisteravond nog even naar de tv te kijken. Toen was er zo'n een of andere weerman die vertelde dat we een zware winter krijgen. Dus met zeer lage temperaturen. Ja, ik ben benieuwd straks of het inderdaad misschien wel een witte kerst gaat worden. Ja, en ik wil er even melden. De eerste kerstversieringen, die hangen hier al in het vervlies. Thuis. Dus er hangen al wat kerststerren, heb ik al gezien. En wat lampjes die branden. Dus na zo'n beetje een week of 3, 4... dan begint de kerstboom ook alweer naar beneden te gaan. Dus ja, wat dat betreft zijn ze er hier wel vroeg bij, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker op deze zondag. Het is vandaag de rustdag. Even speciaal een liedje voor Reinier. En ook voor zijn vriendin. Want die luisteren, die waren ook al erg vroeg wakker, hoorde ik. Dus... lekker nummer van Toto. Ik heb deze gevonden, misschien ken je hem wel.

0: Ja, hij is niet zo oud, hè? 17 jaar, deze Damien van Os. Ja, hij is in 2009 geboren. Een opkomend Nederlandse volkszanger. Ja, hij had toen een tv-doorbraak in Holland's Got Talent. Ja, de Hollandse Nieuwe en schopte het tot de tweede plaats in de finale van het programma Ministars. Hè? Ja, en dankzij zijn succes in Ministars werd hij door Mart Hoogkamer ook uitgenodigd om, toen hij 14 jaar was, een duet te zingen tijdens het concert in een uitverkocht Rotterdam Ahoy. Ja, Damien van Os dus, hoorde je voorbij komen als de dagtopper. En Hard to Get. Ja, morgen is het maandag en we gaan een leuke week tegemoet.
1: Doe maar Bob Marley, Bob Marley. De hele week opstaan met Bob Marley.
0: De hele week opstaan met Bob Marley.

ook al ziet het er nou niet rooscheurig uit buiten. Dan denk je van, god, zal de hele dag wel gaan regenen. Nou, dat is het niet, want vanmiddag dan komt er zonder ook doorheen. Hè. Goed, Brooke Benton hoor die en Rainy Night in Georgia, waar het trouwens altijd regent. Hè, is me wel eens een keer verteld. Goed, dit was Voor de Wekker Wakker op deze zondag. Ik spreek je morgen weer. Ik zou zeggen, een leuke dag en geniet ervan. En tot morgen!

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren-dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
3: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De nieuwe prik tegen het RS-virus lijkt goed te werken. Er liggen dit jaar veel minder kinderen met het virus op de intensive care. Dat meldt het AD. Het RS-virus leidt bij volwassenen en oudere kinderen tot een verkoudheid, maar kan bij heel kleine kinderen ernstige problemen met de luchtwegen veroorzaken. De jeugdgezondheidszorg is deze week gestart met een nieuwe inentingsronde. De prik kent weinig bijwerkingen. In de Franse hoofdstad Parijs zijn 2 Duitsers aangehouden nadat ze eigen nepkunstwerken hadden opgehangen in het Louvre. In de zaal waar ook de Mona Lisa hangt, maakten ze hun eigen schilderijen met plakband vast. Volgens de mannen ging het om een grap. Ze stonden zelf op de schilderijen afgebeeld. Er is lichte schade aan de muren ontstaan. In Duitsland gaan vandaag de stembussen open voor deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern en in Berlijn. De partij van bondskanselier Merz, de CDU, staat in de peilingen op een verlies. Na eerdere nederlagen tegen de extreemrechtse partij AfD staat de positie van de kanselier onder zware druk en hij zou mogelijk kunnen aftreden. In Berlijn lijkt de linkse partij Die Linke te kunnen winnen. De 74-jarige man die deepfake seksvideo's publiceerde van bekende Nederlanders zal door het OM worden vervolgd, zo meldt het AD. Er zijn meer dan 20 aangiftes tegen de man uit Noord-Holland gedaan. Hij zit niet in hechtenis. De bejaarde man publiceerde zijn met AI in elkaar gezette video's op het platform Mr. Deepfakes. Tot zijn slachtoffers behoorden prinses Amalia en televisiepersoonlijkheden Helene Hendricks en Ellie Lust. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
12: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
13: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
14: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
15: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
16: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.nl.
17: Schakel maar in.
18: Van harte welkom.
19: Schakel maar in.
17: En geniet.
20: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
17: Gewoon lekker lang luisteren.
21: Wat zegt u?
22: Gewoon lekker lang luisteren.

Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De nieuwe prik tegen het RS-virus lijkt goed te werken. Er liggen dit jaar veel minder kinderen met het virus op de intensive care. Dat meldt het AD. Het RS-virus leidt bij volwassenen en oudere kinderen tot een verkoudheid, maar kan bij heel kleine kinderen ernstige problemen met de luchtwegen veroorzaken. De jeugdgezondheidszorg is deze week gestart met een nieuwe inentingsronde. De prik kent weinig bijwerkingen. De baas van de Amerikaanse Raad van Modeontwerpen, Stephen Kolb, heeft zijn ontslag ingediend na ophef over zijn gedrag tijdens de New York Fashion Week, waar hij dierenrechtenactivisten fysiek belette om te demonstreren. Ze wilden aandacht vragen voor de mishandeling van schapen in de wolindustrie. Op een video op nu.nl is te zien dat Kolb een demonstrant wegduwde en een tweede tegen de grond werkte. De pianist Bibi Suryadi heeft gisteravond een concert in Tilburg vroegtijdig moeten staken vanwege een technisch defect met het klimaatsysteem. Hij kon vanwege de te hoge temperatuur en luchtvochtigheid niet goed optreden. Op Instagram schrijft de muzikus dat hij het erg jammer vindt voor het publiek dat voor het optreden naar Tilburg was afgereisd. Het concert wordt naar een andere datum verplaatst. En in Engeland worden detectiescanners rond verkeerslichten vernield door complotdenkers die geloven dat die sensoren massavernietigingswapens zijn die hartaanvallen en hersentumoren kunnen veroorzaken. De autoriteiten waarschuwen voor problemen met de verkeersveiligheid. De technologie monitort immers hoeveel verkeer er passeert om de lichten beter te laten werken, zo bericht de Volkskrant. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
6: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
5: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
11: Schakel maar in.
12: Van harte welkom.
13: Schakel maar in.
11: En geniet.
14: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
11: Gewoon lekker lang luisteren.
15: Wat zegt u?
16: Gewoon lekker.

Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno & Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zessterrendealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Noord-Korea heeft weer een raket afgevuurd, dat melden autoriteiten in Japan en Zuid-Korea. Het projectiel zou al zijn neergekomen. Er zijn geen berichten over de locatie of mogelijke schade. Een paar weken geleden vuurde het communistische regime ook al meerdere raketten af in de richting van de zee. Volgens de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un was dat een schietoefening. Bij een duikongeluk in het Oostenrijkse Attermeer is vrijdag een 57-jarige Nederlandse man om het leven gekomen. Hij was met twee vrienden, alle ervaren duikers, van plan om naar een diepte van 100 meter af te dalen. Maar hij kreeg op 80 meter diepte problemen. Hij steeg daarna in paniek te snel naar de oppervlakte. Reanimatiepogingen aan de oever konden de man niet redden. De Atterzee staat bekend als een moeilijk duikgebied. Er gebeuren regelmatig ongelukken. In Tanzania zijn 10 dode, mogelijk vergiftigde leeuwen gevonden. De dieren zijn aangetroffen in het natuurreservaat rond de Ngorongoro-krater. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de inheemse Maasai-bevolking. Die zeggen dat ze zogenaamd vanwege natuurbescherming van hun land worden verjaagd. Dat meldt het AD. Eerder dit jaar werden in het grensgebied met Kenia vermoedelijk meerdere olifanten vergiftigd met bestrijdingsmiddelen. En in Engeland worden detectiescanners rond verkeerslichten vernield door complotdenkers die geloven dat die sensoren massavernietigingswapens zijn die hartaanvallen en hersentumoren kunnen veroorzaken. De autoriteiten waarschuwen voor problemen met de verkeersveiligheid. De technologie monitort immers hoeveel verkeer er passeert om de lichten beter te laten werken, zo bericht de Volkskrant. Het weer wisselend bewolkt met in het oosten nog een enkele bui. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
7: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
6: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op Lucas.nl. Lucas met een O.
8: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
9: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
14: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
15: Schakel maar in.
16: Van harte welkom.
17: Schakel maar in.
15: En geniet.
18: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
15: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Wat zegt u?
20: Gewoon lekker.

Elke zondag brengt de lokale omroep u het historische muziekprogramma The Beatles and the Stones. Dit alles onder de muzikale leiding van Ricardo Leybers

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Afgelopen nacht heeft Oekraïne een droneaanval op de regio Moskou uitgevoerd. Het zou gaan om de tot nu toe grootste Oekraïnse droneaanval op deze regio, meldt persbureau Reuters. Een deel van een olieraffinaderij is verwoest. De Oekraïnse president Zelensky bevestigt dat de olieraffinaderij geraakt is. Op sociale media bedankt hij de Oekraïnse strijdkrachten voor hun inzet. De raffinaderij in Moskou was al vaker doelwit en volgens Zelensky wordt hier voor miljarden dollars olie geproduceerd, waardoor de Russische oorlogsmachine overeind blijft. In Leeuwarden is in bowlingcentrum De Grote Keizer een grote brand uitgebroken. Er is veel rook vrijgekomen en daarom is er een NL-alert verstuurd. De brand brak om 3:15 vanmorgen uit. Een woordvoerder van de brandweer meldt dat het om een grote uitslaande brand gaat. Er zijn daarom veel brandweerploegen ter plaatse. Bij het betrokken gebouw staat een hijskraan waarmee een deel gesloopt kan worden, zodat de brandweer naar binnen kan om te kijken of de brand onder controle is. In Japan heeft keizer Naruhito de 20e editie van de Aziatische Spelen geopend. Op de tribune zat naast de keizer keizerin Masako, kroonprins Akishino en zijn vrouw prinses Kiko. De gebeurtenis duurt in totaal 16 dagen. Ruim 15.000 sporters uit 45 landen en regio's doen mee aan de 43 onderdelen. Uit Japan komt de grootste equipe met 933 atleten. Het is de derde keer dat Japan de Aziatische Spelen organiseert. Noord-Korea heeft weer een raket afgevuurd, dat melden autoriteiten in Japan en Zuid-Korea. Het projectiel zou al zijn neergekomen, er zijn geen berichten over de locatie of mogelijke schade. Een paar weken geleden vuurde het communistische regime ook al meerdere raketten af in de richting van de zee. Volgens Noord-Korea was dat een schietoefening. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het Radio Nieuws.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
11: Aan alle vrouwen van 50+. Met weinig energie, zonder duidelijke reden.
10: Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
12: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
13: Omdat ik samen verder wil.
14: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
15: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
16: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
17: Schakel maar in.
18: Van harte welkom.
19: Schakel maar in.
17: En geniet.
20: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
17: Gewoon lekker lang luisteren.
21: Wat zegt u?
22: Gewoon lekker lang luisteren.

country club either.

je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie laat weten dat de 24 personen die gisteren op het Haagse Malieveld bij de rellen werden opgepakt, op vrije voeten zijn. Het grootste deel werd gisteren al vrijgelaten. Er wordt niets bekendgemaakt over de identiteit van de verdachten. De personen die werden aangehouden worden verdacht van verboden wapenbezit, waaronder steekwapens en boksbeugels en het negeren van het noodbevel. Volgens ANP-verslaggevers waren er ook minderjarigen onder de verdachten. Afgelopen nacht heeft Oekraïne een droneaanval op de regio Moskou uitgevoerd. Het zou gaan om de tot nu toe grootste Oekraïnse droneaanval op deze regio, meldt persbureau Reuters. Een deel van een olieraffinaderij is verwoest. De Oekraïnse president Zelensky bevestigt dat de olieraffinaderij geraakt is. Op sociale media bedankt hij de Oekraïnse strijdkrachten voor hun inzet. De raffinaderij in Moskou was al vaker doelwit en volgens Zelensky wordt hier voor miljarden dollars olie geproduceerd, waardoor de Russische oorlogsmachine overeind blijft. De broer van de in 1997 overleden prinses Diana, Charles Spencer, zegt in een interview met de BBC dat prins Harry en zijn vrouw Meghan in de media net zo worden behandeld als hun zus vroeger. Diana overleed na een auto-ongeluk in Parijs nadat de paparazzi haar en haar vriend Dodi El Fayed op de hielen zaten. Spencer vindt dat de roddelpers erg hard kan zijn en hij denkt dat het echt de plicht van mensen zou zijn om een voorbeeld aan Diana te nemen. De broer van Diana heeft een boek geschreven over zijn zus, Swan Song, Diana My Sister, dat deze week verschijnt. Na ruim 50 jaar zal Paul Hanen stoppen met de Nederlandse stem van Bert uit Sesamstraat. Dat heeft de acteur vanmorgen bekendgemaakt. De 80-jarige Hanen zegt dat de reden om te stoppen het overlijden van collega Wim T. Schippers is. Schippers sprak de stem van Ernie in en overleed in juni dit jaar op 83-jarige leeftijd. Hanen zegt dat er na 50 jaar een nieuwe Ernie komt, maar dat is niet mijn Ernie. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het radionieuws.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsandpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
12: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
13: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
14: Schakel maar in.
15: Van harte welkom.
16: Schakel maar in.
14: En geniet.
17: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
14: Gewoon lekker lang luisteren.
18: Wat zegt u?
16: Gewoon lekker.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het onderzoeksteam dat de gewelddadige aanval op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt onderzoekt, heeft de twee personen kunnen identificeren die de 51-jarige beveiliger hebben doodgeschoten. Dat meldt de Telegraaf. De twee zitten vast en maken deel uit van de groep van 32 verdachten. Ze konden geïdentificeerd worden met behulp van camerabeelden, forensisch bewijs en getuigenverklaringen. Drie Franse verdachten hebben verklaard dat zij de opdracht hadden gekregen om iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden, ook eventueel aanwezige kinderen. Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd voor het maken van deepfake porno van verschillende bekende Nederlandse vrouwen. Vorig jaar kwam de man in beeld en na een jaar onderzoek is besloten een rechtszaak tegen hem aan te spannen. De zaak kwam in het voorjaar van 2024 aan het rollen, toen verschillende vrouwen uit de politiek, sport, leden van het Koninklijk Huis en presentatoren in misleidende video's opdoken. De Belgische minister Vanessa Mats kan de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York niet bijwonen, omdat ze een speciale zuurstoffles die zij om medische redenen nodig heeft, niet het vliegtuig mee mocht innemen. De minister leidt aan clusterhoofdpijn en de medische zuurstof helpt haar tegen de heftige hoofdpijn. Vanaf dinsdag vindt in New York de algemene vergadering plaats. Premier Rob Jette zal de vergadering komende donderdag toespreken. De politie laat weten dat de 24 personen die gisteren op het Haagse Malieveld bij de rellen werden opgepakt, op vrije voeten zijn. Het grootste deel werd gisteren al vrijgelaten. Er wordt niets bekendgemaakt over de identiteit van de verdachten. De personen die werden aangehouden worden verdacht van verboden wapenbezit, waaronder steekwapens en boksbeugels en het negeren van het noodbevel. Volgens ANP-verslaggevers waren er ook minderjarigen onder de verdachten. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind is het 17 tot 20 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
11: Omdat ik samen verder wil.
12: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
16: Schakel maar in.
17: Van harte welkom.
18: Schakel maar in.
16: En geniet.
19: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
16: Gewoon lekker lang luisteren.
20: Wat zegt u?
21: Gewoon lekker lang luisteren.
20: Goed zo.
22: Langstraat FM. Flitschijf.
23: Miss Montreal met groot.
24: Dit is de flitschijf van deze week.

0: groot. En dat is de nieuwe single van Miss Montreal. En dat is deze week gekozen tot flitsschijf. Hey, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Flitsende 50, de zevende jaargang, weken nummer 37. Het is de lijst van zaterdag 12 september 2026. En het is voor de 346ste keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. Ja, ze geven mij een papiertje, maar als we gaan kijken naar de vernieuwde website, daar is het eigenlijk allemaal veel beter te lezen. Goed, laten we eens even gaan kijken wat we deze week in de Flitsende 50 hebben. We hebben maar liefst 9 oude flitsschijven, 15 zittenblijvers, 11 stijgers, 20 zakkers, 3 nieuwkomers. En er is ook een plaat die opnieuw binnenkomt. Dat betekent dat we 4 verdwenen platen hebben.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: Nummer 48.
3: Alles kan, alles mag, wat die kruipt door het oog van de nacht. Met jou.
2: Nummer 46.

De Formule 1-platen, net zoals altijd, op een rijtje gezet door onze Kees. Laten we eens even kijken wat er allemaal is verdwenen. Op nummer 48 nog, Turn the Lights Off van Justin Jackson en Jones. 25 weken genoteerd, 720 punten bij elkaar gescharreld. Die plaat heeft nooit in de top 10 gestaan. Het kwam niet hoger dan nummer 11. De plaat die niet hoger kwam dan nummer 27, 138 punten en 11 weken in de lijst. Flair, nou we flitschijf, door het oog van de nacht. En die stond vorige week op 47. 46, I Just Might van Bruno Mars. 33 weken stond hij genoteerd in de Frits en de 50. 12 weken op nummer 1. En 1428 punten heeft hij behaald. En die platen die vinden we vast en zeker in het jaaroverzicht wat we op 31 december weer gaan uitzenden. 73 punten, 33 als hoogste positie en 6 weekjes slechts in de lijst. Rolf Sanchez met Marsjar. Vorige week stond hij nog op nummer 45. En die platen die gaan we zeker niet tegenkomen in de flitsende top 100 over 2026. Nou, dan gaan we meteen van starten met nummer 50. En daar vinden we de langst genoteerde van deze week. En die heet, heel toepasselijk, Moet dat nou?

32 weken staat hij nu genoteerd. Moet het nou, en dat is dan Robert van Hemert samen met Donnie. En deze week is de plaat gezakt van 42 naar nummer 50. Nummer 49, die komt van 46, Zandloopster. En dat is die ook van Robert van Hemert. En die staat 13 weken genoteerd in de Flitsende 50. En op nummer 48 hebben we weer een nieuwkomer. Samuel Walton met Boom. En dat doet hij samen met Russo.

0: Boom van Samuel Walton samen met Russo. Deze week binnengekomen op nummer 48. Nummer 47, die komt van 44. Zat inmiddels 8 weken genoteerd. Emma Heesers met de hartbreker. En dat is een oude flitskijf. En op nummer 46 hebben we een plaat die op de rug terugkomt. K3. Na, na, na,
1: terug in de flitsende 50.
2: Nummer 48.

De zomer van Oh Ja Lele, dat is dan de nieuwe single van K3, zou je zeggen. Maar nee, er is alweer een opvolger, die heet Superheld. En die verwachten we binnenkort dan wel weer in de flitsende 50. Maar deze die kwam opnieuw binnen op nummer 46 en staat nu in totaal 6 weken genoteerd. Nummer 45, die komt van 43, Superstar. Die staat 10 weken in de lijst en dat is niemand minder dan Roxy Dekker. En 9 weken Loes Marcel van Bauza, een oude flitsschijf. En die zakte behoorlijk van 41 naar 44. 43, daar hebben we alweer een nieuwkomer. De flitsschijf van vorige week, Alex Warren.

0: My Dream, zou je denken dat die plaat heet? Nee, hij heet Emeralda Eyes. Alice Warder, en dat was dan de flitsschijf van vorige week. En dat was de ene hoogste nieuwkomer op nummer 43.
1: Nieuw. In de flitsende 50.
2: Terug in de flitsende 50.
1: In de 50.

0: is de hoogste nieuwe in de flitsende 50.
1: Mag ik even in je ogen kijken? Want alleen jij kan mijn shit begrijpen.
2: Ja, de nieuwkomers zijn op een rijtje gezet door onze Kees Boom van Samuel Welten. En de Rutser kwam binnen op nummer 48. Opnieuw binnengekomen. De zomer van Oya Lele van K3 op 46. In totaal staan die nu 6 weken genoteerd. En op nummer 43, je hoorde hem net, Emerald Eyes van Alex Warner. De flitschijf van vorige week. Nummer 42, dat is de hoogste nieuwkomer. Alleen jij van Milo, laat het lukken.
3: Yeah.

season. Alleen jij van Amilo laat het er lukken. Deze week de hoogste nieuwkomer op nummer 42. En dan hebben we de nieuwkomers alweer gehad. En ik ben benieuwd welke de flinke zal doorstijgen de komende weken. Nummer 41 nu, My Oh My van Chris Cross Amsterdam. Die plaat die staat inmiddels 6 weken genoteerd en zakt ze behoorlijk naar nummer 41.

0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Flitsende 50 die is zo overzicht, 50 naar 40. Startende op 50 van 42 afkomstig is Robert van Hemert en Donnie in. Moet dat nou? 32 weken in de lijst. 49 van 40 is 9 plaatsverlies voor Robert van Hemert, zandloopster. 48 is nieuw. Eerste nieuw binnenkomen voor Samuel Welten, Rusto en Boom. 47 is een ex-flitsschijf. Hartenbreker van Emma Heesers van 44 afkomstig. Druk van weg geweest. In de lijst is K3 met de zomer van Oya Lele. En 43 aan de 45, dat is 2 plaatsverlies voor Roxy Dekker, een superstar, 10e week. Bousta met Lose Myself, 44. 43 is een nieuw binnenkomer. De tweede voor Alex Warren en Emerald Eyes, een ex-flitsschijf. 42 is ook nieuw. Derde van deze week. Milo, laat het lukken. Alleen jij. 42 dus nieuw. En 41 is van 30 afkomstig. Mayo Mai van Fiscals Amsterdam. Dasha, een memo met ex-flitsschijf op 40 te vinden. Die komt van 34.

0: Bambo, en dat is van de plaat van Dasha. Ze zat 5 weken genoteerd. Het is een oude flitschijf. En ze zakt deze week weg van 34 naar nummer 40. Nog een zakker, maar iets flinker. Van 32 naar nummer 39. Maar ze had ook wel 5 weken genoteerd in de hitparade. Ray en Beer met Zonnebank.
1: Ik steek er een op en neem nog een slok. Ik vind het zo lekker, maar toch voel ik me rot. Mijn geld weer vergokt en een huurachterstand. Dan

De Zonnebank hoort hij. Dat is een hartstikke leuk plaatje van Ray en... eventjes kijken. Ray en Beer, want zo heten ze. En ze staan deze week genoteerd op nummer 39. 38, die komt van 18. Ook al een flinke zakker. Forever Young, DJ Licitius samen met Milo.

0: Forever Young, en dat is dan de single van DJ Lysicia samen met Milo. 9 weken staan ze genoteerd. En deze week behoorlijk gezakt van 18 naar nummer 38. En dan nummer 37. Die kwam vorige week binnen op nummer 50. Staat dus 2 weken genoteerd. Bas Sera met All Because of You.
1: Morning light is falling on your sweater.

0: Een flitsende 50-feitje.
1: Sienna Spiro is een Britse singer-songwriter van 20 jaar oud. Ze schreef het nummer Material Lover zelf, samen met Omar Fedi en Michael Pollack. Het nummer verscheen op 22 mei 2026 als tweede single van de soundtrack van de film The Devil Wears Prada 2. In de tekst gaat het over het waarderen van tastbare dingen in de wereld van digitale technologie. Spiro heeft al op de Tonight Show gestaan en werd genomineerd voor de Brit Critics' Choice Awards.
0: Flitsende 50, feitje.

0: Material over 10 weken staat de plaat genoteerd. Vorige week 37 en nu weer doorgestegen naar nummer 36. En ze is nog nooit hoger gekomen dan nummer 36. Staat hier op mijn lijstje. Nummer 35 dan, die staat 2 weken genoteerd. De nieuwe van Maart Hoogkamer.
1: In de kroeg langs de gracht.

Sorry Papi, en dat vinden we dan op nummer 34 van 33 afkomstig. Plaats staat 9 weken genoteerd in de flitsende 50. En daarvoor hadden we Mart Hoogkamer met Kroegje in de Hemel. Hij staat 2 weken genoteerd, het is een oude flitsschijf. Vorige week kwam hij binnen op nummer 49 en nu doorgezeken naar nummer 35. Dan even kijken, het is tijd voor de laatste plaat van dit uur. Dat is de nummer 33 notering van 27 afkomstig in de 24e week. Jelly Roll met het nummer I'm Good.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
2: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het onderzoeksteam dat de gewelddadige aanval op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt onderzoekt, heeft de twee personen kunnen identificeren die de 51-jarige beveiliger hebben doodgeschoten. De twee zitten vast en maken deel uit van de groep van 32 verdachten. Ze konden geïdentificeerd worden met behulp van camerabeelden, forensisch bewijs en getuigenverklaringen. 3 Franse verdachten hebben verklaard dat zij de opdracht hadden gekregen om iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden, ook eventueel aanwezige kinderen. De Franse premier Macron is op het vliegtuig gestapt om het Franse gebied Saint-Pierre-et-Miquelon te bezoeken dat voor de kust van Canada ligt. Dit naar aanleiding van de aankondiging van de Amerikaanse president Trump, die zei dat de eilanden en de rest van Noord-Amerika en dus ook Canada bij de VS hoorden. Macron gaat met de Canadese premier Mark Carney praten, die midden in een handelsoorlog met de regering Trump zit. De post van Trump heeft tot onrust in verschillende landen geleid, waaronder Frankrijk. De Iraanse krijgsmacht zegt in een verklaring dat het land informatie heeft gekregen dat de VS zich voorbereidde op nieuwe acties. Een aantal landen in de regio zou hiervoor toestemming hebben gegeven. Het Iraanse leger benadrukt dat iedere Amerikaanse aanval leidt tot aanvallen op Amerikaanse bases in de regio. De Amerikaanse president Trump heeft zijn weekend in Camp David afgebroken en is teruggereisd naar Washington. Volgende week praat hij met de leiders van verschillende golfstaten over Iran. De Amerikaanse acteur Henry Winkler speelde mee in de film Scream uit 1996, maar zijn naam verscheen niet op de filmposter. Volgens Winkler kwam dat omdat hij tussen 1974 en 1984 in de televisieserie Happy Days de Fonz speelde en zijn naam zou de poster minder eng maken. Iemand van de studio had tegen hem gezegd: "Jij was de Fonz en daardoor wordt het minder horror als wij laten weten dat jij meespeelt." Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind is het 17 tot 20 graden. Dit was het Radio Nieuws.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
16: Schakel maar in.
17: Van harte welkom.
18: Schakel maar in.
16: En geniet.
19: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
16: Gewoon lekker lang luisteren.
20: Wat zegt u?
21: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Alex Warren hoorde je met Passenger. De 8 weken staat hij genoteerd. En deze week is hij blijven staan op nummer 32.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week. In de Flitsende 50. Flitsende 50. Nummer 3.

En dat was hier dan de top 3 van vorige week. Talk to You van Anderlecht Scootering 54 Ultra vonden we op nummer 3. Op nummer 2 Mr. Know-it-all van Teddy Swims. En op nummer 1 Die Die. En dat is natuurlijk Shakira samen met Burna Boy. 11e weken stond zij op nummer 1. Zou de plaat nog steeds op nummer 1 staan? Blijf gewoon de komende 2 uur luisteren, dan weet je vanzelf het antwoord.

0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 naar 30 tellen we af. Nu in de Flitsende 50 met 40 van 34. Dasha Memo. Dan Zonnebank, Ray en Beer en 39. En die komt van 22 in de vijfde week. Delicious en Milo. Forever Young, 38 van 18. Dus flink daarmee gezakt. 37 komt van 50. Dat is weer een stijger voor Bas Serra. All Because of You in de tweede week. 10 weken dan, wat langer erin. Shanna Spiro met Met Your Lover op 36. En 35 komt van 49 in de tweede week. En dat is Maarten Hoogkamer. Kroegen in de hemel, deksflitschijf. Topic, Becky G en Sorry Papi. 34 van 33 afkomstig. Dan vinden we 33 en die komt van 27. Jelly Wall, I'm Good, 24e week. Dan 32, blijft 32. Alex Warren, Passenger. Ook 31 blijft 31 voor Jugal, Ultra Naté en Amuel Angel en Moving to the Sun. 13 tot slot van dit overzicht, die is van 35 afkomstig. Dat is Aitch met R&B, The Ring My Bell.

Ring Mabel, een oude hit van Anita Ward uit 1979. Dit was iets, staat er 3 weken genoteerd. Vorige week nog 35 en nu doorgesteken naar nummer 30. 38 vorige week, staat 29 deze week. Tepper City met het nummer Self-Aware.

0: een flitsende 50-feitje.
1: Bebe Rexha is een Amerikaanse zangeres en songwriter, geboren in Brooklyn, New York. Ze begon haar carrière als songwriter en schreef onder andere voor Eminem en Rihanna, voordat ze doorbrak als soloartiest. Faithless is een Engelse elektronische muziekgroep in 1995 opgericht en bekend van danceklassiekers. In maart 2026 brachten Bebe Rexha en Faithless het nummer New Religion uit, als leadsingle van Rexha's aankomende vierde studioalbum Dirty Blonde. Het nummer is een samenwerking die elementen gebruikt uit Faithless' eigen klassieker Insomnia uit 1995. Het is de tweede keer dat Rexha en Faithless samenwerken. Eerder werkten ze samen aan Dollars and Dimes op Faithless' album Champion Sound uit 2025.
0: Flitsende 50, feitje.

New Religion. Deze week is het plant op nummer 18 blijven staan. Je hoorde Bibi Rexha samen met Faithless. Maar dat hoorde je Hansen net al vertellen. Dan nummer 27. Die staat inmiddels 10 weken genoteerd. Slechts één plaatsje deze week gezakt. Van 26 naar 27.

0: file hoor je op nummer 27 van 26 afkomstig. En dan nummer 26. Dat is een flinke stijger, want vorige week stond de plaat nog op nummer 39. Zat ze 3 weken genoteerd. Het is de nieuwe zinger van Sommelieu. Die heet Feels. En het is een oude flitsschijf.
1: On the horizon.

0: Schakel maar in.
1: Van harte welkom.
2: Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
2: Gewoon lekker lang luisteren.

Hoe dan ook, en dat is dan de single van Mark Messine samen met Babette. Deze week op nummer 24 blijven staan. Maar ze staan wel 29 weken nu genoteerd in de flitsende 50. Dan nummer 23, die kan van 20, staat 6 weken in de lijst. Het is een oude flitsschijf, Dolce Beringen met Break Your Heart.

0: Break Your Heart, de Dolce Beringen, hoorde je op nummer 23. En ik moet zeggen, ik heb ze een aantal keren ontmoet. En het is een hele lieve vrouw, dat kan ik je wel melden. Nummer 22, die komt van 23. Net zoals Dolce is het een oude flitschijf. Disco Bambino, samen met Neil Rodgers en Sophie Ellis-Bextor.
1: No

Dancing Without You, duidelijk de stem te horen van Sophie Ellis Bixer. En deze week vinden we de plaat dan genoteerd op nummer 22. Slechts één plaats omhoog, want vorige week stonden ze op 23. Naar nummer 21, dat is een zittenblijver. En dat is de nieuwe single van Berre.

0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 30 naar 20. In het volgende overzicht flitsende 50 met Saïds, met R&B op 30. 29 komt van 38, dat is het tijger voor Tampa City. In de vierde week Self-Aware. En Bebe Rexha en New Religion op 28 blijven staan. 27 komt van 26 in de tiende week. Mouvoir Joe en Canochoir in de paal. En dat is 27. 26 dus van 39. En dat is Fields, Sommieu en ik flitschijf. 25 blijft 25 voor Italy. Ronnie Flex, Frenna en Poppler. En 24 blijft 24 voor Maxime en Babette. En hoe dan ook. 23 komt van 20. Dolce Beringer, Breaking Your Heart, ex-flitschijf. En dat geldt ook de ex-flitschijf voor Disco Bambini. Now Watches, onder andere Dancing Without You. 22 van 23. 21 blijft 21 voor Berre. Yesterday, Today, Tomorrow. Meteor, nooduitgang op 20 van 17. Dat is de laatste in dit rijtje.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Ja, dat is toch jammer als ik hier in de studio kijk. We hebben helemaal geen nooduitgang. De enige nooduitgang is gewoon de keukendeur hier zo naar buiten toe. Je hoort de meteor, zeg maar.

0: Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
0: Op www.flitsende50.nl/jouw-top5.

Jou. Rannen van Goud, de plaat is weer opnieuw gestegen. Arjen Blommers hoor je met Zoe Lavaille. 16 weken staat de plaat genoteerd. Vorige week 19 en nu nummer 18. Maar de plaat heeft al eens een keer op nummer 11 gestaan. En dan deze, die kwam vorige week binnen op nummer 36. Nu naar 17 gestegen in de tweede week. Roxy Dekker met Bare Minimum.

Bergmanium, Roxy Dekker hoort hier. Binnenkort gaan ze ook nog eens een keer optreden in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En dat doet ze omdat ze al 4 keer de aanvas live heeft verkocht. En ze denkt van nou, al die 4 mensen, of die 4 keer aanvas live, dat is net zo evenveel als in de Johan Cruijff Arena. Dus dat moet kunnen. Nou, ik wens in ieder geval heel veel succes. Nummer 16 dan, die gaan we nu draaien. Van 15 staat 15 weken genoteerd. Bam!

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Deze week zal er tussen het minderheidskabinet en de oppositie nog niet gepraat worden over de steun voor de Prinsjesdagplannen. Dit komt omdat premier Jette van dinsdag tot en met donderdag de jaarvergadering van de Verenigde Naties in New York bijwoont. Afgelopen week kwam men er tijdens de algemene politieke beschouwingen niet uit en zei Jette dat hij snel met een aantal oppositiepartijen wil gaan overleggen. Volgens de RVD is er dit weekend veel contact geweest, maar dan vooral binnen de coalitie zelf. Als het aan de Italiaanse premier Giorgia Meloni ligt, moet gezichtsbedekkende kleding op scholen verboden worden. Ook pleit zij voor een limiet op het aantal buitenlandse studenten die in één klas zitten. Italië heeft op dit moment het meest rechtse kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog. Het ziet er naar uit dat Meloni aan een tweede termijn mag beginnen. Eind 2027 gaat Italië weer stemmen. Migratie is een belangrijk thema in het land, omdat ieder jaar honderdduizenden migranten het land per boot weten te bereiken. Wat de Amerikaanse president Trump betreft, moet zijn triomfboog ook dienst gaan doen als militaire uitvalbasis voor drones en scherpschutters. Op sociale media schrijft hij dat hij dat op aandringen van de krijgsmacht heeft besloten. De bouw van zijn Arc de Triomphe is belangrijk voor Trump, omdat verschillende grote wereldsteden erebogen hebben en Washington krijgt nu de grootste. De bouw van de Amerikaanse ereboog is niet alleen een prestigeproject meer, maar gaat ook bijdragen aan de nationale veiligheid. Na zijn gedwongen afscheid als jurylid bij The Voice UK heeft de 86-jarige Tom Jones veel berichten en steunbetuigingen mogen ontvangen en daar is hij dankbaar voor. Eerder liet de zanger weten dat hij door ITV was weggestuurd en een kleinere rol binnen het programma zou krijgen. Sinds hij van leer trok had Jones niets meer op sociale media laten horen. Tot nu toe, hij schrijft, het gaat niet onopgemerkt en het was echt geweldig om dit allemaal te lezen. Bedankt. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind is het 17 tot 20 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
11: Op zoek naar de oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
12: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen? Voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
13: Schakel maar in.
14: Van harte welkom.
15: Schakel maar in.
13: En geniet.
16: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
13: Gewoon lekker lang luisteren.
17: Wat zegt u?
15: Gewoon lekker.

0: All My Soul. 9 weken lang zat Bruno Mars genoteerd met All My Soul. En deze week zakt hij weg van 10 naar nummer 15.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week. In de Flitsende 50. Flitsende 50. Nummer 3.

Dat was dan de top 3 van vorige week. Op nummer 3, Talk to You. Op nummer 2, Mr. Know-it-all van natuurlijk Teddy Swims en oude Flitskijf. En Die Die van Shakira en Burna Boy vonden we vorige week nog op de eerste plaats. Zouden ze nog steeds op nummer 1 zijn? Of zou de top 3 nog exact hetzelfde zijn als vorige week? Blijf gewoon het komende uur luisteren, hoor je vanzelf het antwoord.

Zelf die hoorde je, die plaats had 6 weken genoteerd. Boston ging omhoog van 16 naar nummer 12. En daarvoor hoorde je de nummer 13. En die bleef in de 20e week staan op nummer 13. En dan hebben we het natuurlijk over Justin De Wild. Dan nummer 11, dat is ook een zittenblijver. En die staat inmiddels al 8 weken genoteerd. Het is de laatste single van Sombre. En die heet My Body Isn't Ready.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 naar nummer 10 in het volgende overzicht van de flitsende 50. Op 20 van 17, Meteor en Nooduitgang. Jonas Blue en Edge of Desire op 19 van 14. En 18 komt van 19, de Stralen van Goud, Arend Blommet, Zoë Levee, 16 de week. Roxy Dekker, Bare Minimum, op 17, komt van 36. En Hugo en Solto en Jamaican Bam Bam op 16, komt van 15. 15 komt van 10, Bruno Mars, On My Soul, in de 9e week. Dan vinden we op 14 van 12, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, 13e week. 13 blijft 13 van Justin de Wild en Tyrio in de 20e week. En 16 gaat naar 12, en dat is winst voor Stella Lefty en Boston, 5e week. Samba met My Body Isn't Ready op 11 blijven staan. En tot slot de nummer 10, die komt van 29. Aardige stijging voor Shayna Spiro, The Great Exception. In de tweede week van de flitsende 50.

De nummer 10 noteer ik deze week in de flitsende 50. En die is van Sienna Spyro, zoals je net hoorde. Dan de nummer 9. Dat is weer een zittenblijver. Staat 11 weken genoteerd. We hebben nog een beetje zomer. Zwoele zomernachten met Rutger van Bas.

Animal Cat's Eye, dat is dan de plaat die we deze week vinden op nummer 8. En de plaat die is blijven staan in de zesde week op nummer 8. En nummer 7, daar vinden we Alex Warner.

The Kingdom of Fear. En dat is dan de single van Cameron Wykoop. En staat op nummer 6. 18 weken staat hij genoteerd. En deze week blijven staan op nummer 6. En daarvoor hadden we de nummer 7 notering. En die staat in de 27e week op een nummer 7. En is daar blijven staan. En van die 27 weken heeft Alex Warner ook nog eens een keer 9 weken lang op een nummer 1 gestaan. En hij staat al met meerdere platen genoteerd in de flitsende 50 van deze week. En het is ook nog eens een keer een flitskijf geweest. Nou, wat wil je nog meer? Nummer 5 dan, die gaan we nu draaien. Die staat al 22 weken genoteerd. Van 3 afkomstig, Talk to You. Another...

Nummer 22, of 22 weken niet, nummer 22. 22 weken zijn ze nu genoteerd in de Flits in de 50. En deze week zijn ze weggezakt uit de top 3, van 3 naar nummer 5. Another Futuring 54 Ultra met Talk to You. En dan de nummer 4, dat is blijven staan. Bauza met Magnetic.

Ze kwam al begin dit jaar binnen op nummer 27, bleef toen 2 weken staan en verdween toen uit de flitsende 50. En zie daar, 4 weken geleden kwam ze weer opnieuw binnen op het randje op nummer 50. En nu langzaam doorgestegen van 5 naar nummer 3. Ellie Langley hoorde je met Choosing Texas en ze staat nu 6 weken genoteerd. En dan een plaat die 21 weken genoteerd staat. Een oude flitsschijf, want het was de flitsschijf van een week of 22 terug. Is deze van Teddy Swim. Mr. Know-it-all blijft helaas staan op nummer 2.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims op nummer 2. Wat zou de nummer 1 zijn? Nou, ik heb denk ik wel vermoeden dat je weet welke plaat dat is. Maar voordat we die gaan draaien, eventjes een overzicht van de gehele top 10.
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10 in de

0: is de flitsende 50.
1: Straks de nummer 1. Is dat de nieuwe nummer 1 of nog dezelfde van vorige week? Nu tellen we af van 10 naar 2. Met 10 van 29 is dat Shano Speedo. The Great Expectation. Dan Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. In de 11e week 9 blijven staan. Ook 8 is blijven staan. Animal and Cat's Eye. En ook 7 is blijven staan. Alex Warren, Fever Dreams. 27 weken de ex nummer 1. Cameron Whitecomb en Kingdom of Fear op 6 blijven staan. 3 gaat naar 5 voor Another 54 Ultra Talking to You in de 22e week. Veer dan, die blijft op 4. Bouwsta Magnetic in de 23e week. En 5 gaat naar 3, dat is Ella Langley met Choosing Texas in de 6e week. En de 2 die blijft op 2, dat is Teddy Swims Mr. Know-It-All Dex Flitschijf in de 21e week, flitsende 50.
0: Nummer 1.
2: Ja, en ook de nummer 1 die blijft staan voor de 12e week alweer op nummer 1. 15 weken lang staat plaat inmiddels al genoteerd in de flitsende 50. Shakira samen met Burna Boy en Die Die. Nou, wil je daar verandering in brengen in de nummer 1 positie van volgende week? Dan kun je gaan naar onze vernieuwde website. Hij ziet er echt heel mooi uit. Complimenten voor de makers van de website van de Flitsende 50. Want je kunt, behalve de lijst, zeg maar, kun je ook de historie bekijken. Je kunt makkelijker terugbladeren. En je kunt natuurlijk ook jouw top 5 invullen. En doe dat vooral, want dan kunnen wij volgende week weer een nieuwe lijst voor je maken. En de Flitsende 50 weer voor je uitzenden. Nou, wat ons betreft, bedankt voor het luisteren. Vergeet vooral dus niet te stemmen. En we horen je graag volgende week weer hier zo op de radio met een nieuwe aflevering van de Flitsende 50. Wat ons betreft, graag tot dan.
3: Flitsende 50.
0: Nummer 1.

0: Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. 3 journalisten hebben zich bij Persveilig gemeld omdat ze gisteren bij een extreemrechtse demonstratie op het Haagse Malieveld werden belaagd. 2 journalisten werden verbaal en fysiek bedreigd door demonstranten. 1 werd van een bankje geduwd en actievoerders hebben de ander laten struikelen. Verder kwam een Spaanse fotograaf bij een politieinzet in het water terecht. De politie heeft contact met de betrokkenen en handelt de zaak met hem af. Deze week zal het minderheidskabinet nog niet met de oppositie praten over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dit komt omdat premier Jette van dinsdag tot en met donderdag de jaarvergadering van de Verenigde Naties in New York bijwoont. Afgelopen week kwam men er tijdens de algemene politieke beschouwingen niet uit en zei Jette dat hij snel met een aantal oppositiepartijen wil gaan overleggen. Volgens de RVD is er dit weekend veel contact geweest, maar dan vooral binnen de coalitie zelf. De Nederlandse commandant der strijdkrachten Onno Eigelsheim zegt met verbazing en afkeuring naar de vele ontslagen in de top van het Amerikaanse leger te kijken. Hij noemt het ongemakkelijk wat daar gebeurt en heeft dit ook tegen zijn Amerikaanse collega's gezegd. Sinds Donald Trump aan de macht is, heeft de Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth veel hoge officieren de laan uitgestuurd. Een aantal van hen was vrouw of zwart. Hegseth is van mening dat minderheden ten onrechte voorrang bij benoemingen hebben gekregen. Uit cijfers blijkt dat de opkomst bij de Duitse regionale verkiezingen in Berlijn hoger liggen dan in 2023. Om 12 uur had 27,9% van de stemgerechtigden een stem uitgebracht. Dat is een stijging van 4,5% ten opzichte van de vorige keer dat er gestemd kon worden. Duitsers stemmen vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren. De partij van bondskanselier Merz, CDU, gaat zo'n beetje gelijk op met die Linken om het Berlijnse burgemeesterschap. De stembureaus zijn nog een uur open. Het weer, het blijft droog. In de nacht wordt het 9 tot 15 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat nevel of mist. Het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
11: Schakel maar in.
12: Van harte welkom.
13: Schakel maar in.
11: En geniet. de streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
12: Gewoon lekker lang luisteren.
13: Wat zegt u?
14: Gewoon lekker.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Rond deze tijd sluiten in Duitsland de stembussen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. De twee deelstaatverkiezingen kunnen gevolgen hebben voor bondskanselier Merz. Want zijn CDU dreigt in beide deelstaten flink te verliezen, terwijl de Alternatieven voor Duitsland terrein wint. Op dit moment is de partijtop van zijn CDU bijeen om te praten over de toekomst van Merz. Binnen de partij wordt al dagen gepraat over zijn mogelijke vertrek als bondskanselier. Na de sluiting van de stembussen worden de eerste exit polls verwacht. In Zuid-Afrika is dit weekend op veel plaatsen geprotesteerd tegen geweld tegen vrouwen. In de omgeving van Johannesburg zijn de afgelopen maanden 9 vrouwen doodgevonden. Een van de slachtoffers verdween tijdens het hardlopen. Daarom hielden andere hardlopers voor haar een herdenkingsloop als oproep tot een eind aan femicide. De politie doet onderzoek naar een mogelijk verband tussen de moorden. Demonstranten vinden dat de overheid meer moet doen om vrouwen in Zuid-Afrika te beschermen. Er zijn vandaag 2 mensen omgekomen bij een ongeluk met een Delta-vlieger in Frankrijk. Het ongeluk gebeurde tijdens de start van een vlucht bij het evenement Coup Icar bij Grenoble. Het gaat om een ervaren piloot van in de 40 en zijn passagier. De organisatoren hebben de activiteiten na het ongeluk voor de rest van de dag stilgelegd. De lokale autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de oorzaak van het vliegtuigongeluk. En Mathieu van der Poel heeft de ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige wielrenner soleerde vanmiddag naar de winst in de slotrit. Hij reed al vrijwel direct na de start alleen weg en werd niet meer ingehaald. Van der Poel legde tijdens de rit van Mers naar Luxemburg-Limpertsberg 175 kilometer af. Met zijn sterke optreden lijkt hij klaar te zijn voor de WK wielrennen in Canada. Volgende week staat in Montreal de wegwedstrijd op het programma. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
15: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
14: Help je mee?
16: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
17: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
18: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
19: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft en bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
20: Op zoek naar de oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
21: Schakel maar in.
22: Van harte welkom.
23: Schakel maar in.
21: En geniet.
24: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Wat zegt u?
26: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Goed zo.
27: Langstraat FM.
28: Muziek uit de jaren 70.

Hoezo met Ik wil niet dat je weggaat? En bijvoorbeeld Jackson Browne en Stay. Het is een zo vaak voorkomend thema in de popmuziek dat men alsjeblieft wil dat de ander blijft. Want weggaan, dat maakt hem of haar ongelukkig. Nou, is dat geen mooie opener? Je kunt er alle kanten mee op. Aflevering Tig van de Platenketting. Wekelijks te beluisteren op zondagavond op Langstraat FM tussen de klok van 6 en 7. If you leave me now, if you could read my mind, Gordon Lightfoot, goedenavond.

De Pet Shop Boys. And Always On My Mind. Weet je het nog daarvoor? If You Could Read My Mind. Nou, die Pet Shop Boys. We gaan even Nederlandstalig verder. Jongens, heb je het al vernomen? Maar een zodanige melodie dat het hele jaar doorgedraaid kan worden. Langstraat FM.

Misschien dat Blijf Bij Me wel het thema is van deze aflevering van de Platenketting. Weet u het nog? Chicago, If You Leave Me Now. Straks He'll Have To Go van Ry Cooder. En zometeen gaan wij luisteren naar Volumia en Zeg Dat Je Niet Hoeft Te Gaan, Schat. Hier op Langstraat FM.

Aan het begin van de jaren 70 ging ieder bandlid van de Beatles zijn eigen weg. En dat was eigenlijk voor Ringo Starr ook best wel succesvol. It don't come easy. Daarvoor zegt dat je niet hoeft te gaan. Je kunt ook zeggen, it don't come easy, zegt dat je niet hoeft te gaan. Gaan en komen heeft natuurlijk ook iets met elkaar te maken. Ringo Starr, dat wordt David Bowie, hier op Langstraat FM met Starman.

Twee keer gingen we de ruimte in. Straks was het David Bowie met Starman. En zojuist Star Trek Theme. De originele serie die in de jaren 60 in Amerika werd opgenomen en uitgezonden. Met Captain James T. Kirk, Mr. Spock en Dr. McCoy. Om even wat hoofdrolspelers te noemen. We gaan verder met een ander thema. Theme from Mahogany. Hier is Diana Ross.

Een vrij onbekend liedje van de groep America. Veel bekender werden ze onder andere met A Horse With No Name. Maar als vervolg op Diana Ross was het hier Don't Cross the River. En dat is een mooi thema. The River, ook schitterend bezongen in de jaren 80 door Bruce Springsteen. U luistert naar Langstraat FM.

Frida is Child. De band van Demis Roussos met Spring, Summer, Winter en Fall. Vangelis kwam daar later ook uit voort. We gaan eruit, want er zit alweer een aflevering van de platenketting bijna op. Aphrodite's Child, Spring, Summer, Winter en Fall wordt Wintertime van de Steve Miller Band. Bedankt voor het luisteren. Bye bye, zwaai zwaai.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Duitse bondskanselier Merz zegt aan te willen blijven, ondanks de nieuwe verkiezingsnederlagen voor zijn CDU. In Mecklenburg-Vorpommern lijkt de AfD met 37% de grootste partij te zijn geworden, vlak voor de SPD. De CDU haalt daar volgens exit polls zo'n 5 tot 5,5%, het slechtste resultaat ooit. In Berlijn is die linke met 24,5% voor het eerst de grootste partij geworden. De uitslagen zijn een nieuwe klap voor Merz na het verlies in Sachsen-Anhalt aan de AfD. Duizenden mensen hebben in de Franse hoofdstad Parijs tegen een omstreden wetsvoorstel over politiegeweld gedemonstreerd. Volgens critici kan die wet ervoor zorgen dat agenten die geweld gebruiken automatisch als rechtmatig handelend worden gezien. De wet is al goedgekeurd door het Franse parlement en moet nog door de Senaat. De demonstranten vrezen dat slachtoffers straks moeten bewijzen dat het politiegeweld onrechtmatig was. Ook politici en mensenrechtenorganisaties zijn daartegen. In Zuid-Afrika is dit weekend op veel plaatsen geprotesteerd tegen geweld tegen vrouwen. In de omgeving van Johannesburg zijn de afgelopen maanden 9 vrouwen doodgevonden. Een van de slachtoffers verdween tijdens het hardlopen. Daarom hielden andere hardlopers voor haar een herdenkingsloop als oproep tot een eind aan femicide. De politie doet onderzoek naar een mogelijk verband tussen de moorden. Demonstranten vinden dat de overheid meer moet doen om vrouwen in Zuid-Afrika te beschermen. En de Italiaanse premier Meloni wil het aantal buitenlandse leerlingen per schoolklas aan banden leggen. Daarvoor komt binnenkort een voorstel in de ministerraad. Volgens Meloni moet worden voorkomen dat Italiaanse kinderen in hun eigen klas in de minderheid raken. Haar regering wil een schoolverbod op gezichtsbedekkende kleding, zoals burka's en niqabs. Meloni wil een strenger beleid rond migratie en integratie, maar ze roemde wel een Congolese jongen die een lerares in Rome hielp na een steekincident. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Het is 7 uur, de avond valt over de Langstraat. De lichten gaan aan, de dag verdwijnt langzaam naar de achtergrond. En ergens door het donker hoor je het huilen van een gitaar. Dit is het moment waarop de blues het overneemt. Welkom bij Longstreet Blues met Roland van Dongen. 2 uur lang de mooiste blues, rauwe gitaren, diepe stemmen en muziek recht uit het hart. Van klassieke blueslegendes tot verrassende nieuwe klanken. Allemaal met die ene ziel die alleen de blues heeft. Dus leun achterover, zet het volume een beetje hoger en laat de muziek je meenemen de avond in. Longstreet Blues begint nu. Alleen op Langstraat FM.
1: Hey, let's be careful out here.

Goedenavond bluesliefhebbers, fijn dat je er weer bent. De komende twee uur zetten we de wereld even op een lager tempo. Met rauwe gitaren, soulvolle stemmen en natuurlijk die heerlijke blues vibe. Dit is Long Street Blues. Twee uur lang muziek met een verhaal. Van de klassiekers die nooit vervelen, tot verborgen pareltjes die je misschien nog niet kende. Zet het volume maar wat hoger, schenk iets lekkers in en laat je meevoeren door de blues. Twee uur lang Long Street Blues. We gaan van start. Dat was de Steve Miller Band met Jet Airliner. Een nummer dat je meteen dat gevoel geeft van onderweg zijn, de motoren op volle kracht en de horizon tegemoet. Zijn rockstemming, blijf dus lekker luisteren, want er komt nog genoeg moois voorbij in Long Street Blues.

Wat een mooie reeks muziek om even bij stil te staan. We begonnen met Steely Dan en Ricky Don't Lose That Number, gevolgd door Reeling in the Ears en de sfeervolle Dirty Work. Drie nummers die laten horen waarom de muziek van Steely Dan zo tijdloos blijft. Daarna gingen we terug naar eigen bodem met Brainbox en Summertime. Een echte Nederlandse

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Duitse bondskanselier Merz zegt aan te willen blijven, ondanks de nieuwe verkiezingsnederlagen voor zijn CDU. In Mecklenburg-Vorpommern lijkt de AfD met 37% de grootste partij te zijn geworden, vlak voor de SPD. De CDU haalt daar volgens exit polls zo'n 5 tot 5,5%, het slechtste resultaat ooit. In Berlijn is Die Linke met 24,5% voor het eerst de grootste partij geworden. De uitslagen zijn een nieuwe klap voor Merz na het verlies in Sachsen-Anhalt aan de AfD. Duizenden mensen hebben in de Franse hoofdstad Parijs tegen een omstreden wetsvoorstel over politiegeweld gedemonstreerd. Volgens critici kan die wet ervoor zorgen dat agenten die geweld gebruiken automatisch als rechtmatig handelend worden gezien. De wet is al goedgekeurd door het Franse parlement en moet nog door de Senaat. De demonstranten vrezen dat slachtoffers straks moeten bewijzen dat het politiegeweld onrechtmatig was. Ook politici en mensenrechtenorganisaties zijn daartegen. In Zuid-Afrika is dit weekend op veel plaatsen geprotesteerd tegen geweld tegen vrouwen. In de omgeving van Johannesburg zijn de afgelopen maanden 9 vrouwen doodgevonden. Een van de slachtoffers verdween tijdens het hardlopen. Daarom hielden andere hardlopers voor haar een herdenkingsloop als oproep tot een eind aan femicide. De politie doet onderzoek naar een mogelijk verband tussen de moorden. Demonstranten vinden dat de overheid meer moet doen om vrouwen in Zuid-Afrika te beschermen. En de Italiaanse premier Meloni wil het aantal buitenlandse leerlingen per schoolklas aan banden leggen. Daarvoor komt binnenkort een voorstel in de ministerraad. Volgens Meloni moet worden voorkomen dat Italiaanse kinderen in hun eigen klas in de minderheid raken. Haar regering wil een schoolverbod op gezichtsbedekkende kleding, zoals burka's en niqabs. Meloni wil een strenger beleid rond migratie en integratie, maar ze roemde wel een Congolese jongen die een lerares in Rome hielp na een steekincident. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Het is 8 uur, de avond is op gang en de blues stroomt nog steeds door de speakers. Je luistert naar het tweede uur van Long Street Blues met Roland van Dongen. Nog een uur vol zinderende gitaren, warme hammondklanken, rauwe stemmen en verhalen die je raken tot diep van binnen. Muziek uit rokerige clubs, lange nachten en stoffige wegen, de blues zoals die bedoeld is. Dus blijf luisteren, zet het volume gerust nog een tikje hoger, want dit uur duiken we nog dieper de blues in. Long Street Blues, alleen op Langstraat FM.
1: Hey. Let's be careful out here.

En daar gaan we alweer het tweede uur in van Long Street Blues. Het eerste uur is voorbij gevlogen, maar gelukkig zijn we nog lang niet uitgepraat. En vooral nog lang niet uitgedraaid. De komende 60 minuten blijven we lekker onderweg met heerlijke blues, stevige gitaren, vertrouwde klassiekers en nummers die je misschien al jaren niet meer hebt gehoord. Muziek met gevoel, muziek met een verhaal en natuurlijk die typische Long Street Blues sfeer. Dus blijf gezellig bij ons, zet het volume nog een tikje hoger en maak je klaar voor het tweede uur. Long Street Blues, uur 2 is begonnen.

trust.

Wat een prachtig blok muziek. We begonnen stevig met Deep Purple en Bloodsucker, gevolgd door het indrukwekkende When a Blind Man Cries. Daarna was het tijd voor Led Zeppelin met het meeslepende Since I've Been Loving You. Pure emotie, gedragen door die geweldige gitaar en stem. En vervolgens gingen we naar Amerika met Bob Seger en Main Street. Een nummer vol sfeer en herinneringen. En natuurlijk kon Night Moves niet ontbreken. Een echte klassieker die je terugbrengt naar warme zomeravonden en vervlogen tijden. Mooie muziek om even bij weg te dromen. Maar blijf vooral luisteren, want Long Street Blues gaat nog even door.

En dan zijn we alweer aangekomen bij het einde van Long Street Blues. Bedankt voor het luisteren, voor jullie gezelschap en natuurlijk voor de liefde voor muziek die ons allemaal bij elkaar brengt en verbindt. Maar voordat we afsluiten, nog even een mooie tip voor de agenda. Op 3 en 4 oktober zijn we met 2 kramen aanwezig op het Rock Around the Jukebox Experience in het Autotron in Rosmalen. En dat wordt niet zomaar een beurs. Het is een totaal evenement voor liefhebbers van muziek, oude auto's, audio en nostalgie. We hebben daar een prachtige collectie scherp geprijsde LP's, fantastische audioapparatuur en allerlei mooie gebruiksartikelen uit de jaren 60 en 70. Dus heerlijk rondneuzen, herinneringen ophalen en misschien wel dat ene bijzondere plaatje, apparaat of hebbeding vinden waar je altijd naar op zoek bent. Maar er is nog veel meer te beleven. Er is een veiling, volop horeca om gezellig neer te strijken. En natuurlijk is er veel muziek. Kortom, een compleet dagje uit waar liefhebbers van muziek en nostalgie hun hart kunnen ophalen. Dus noteer het alvast. 3 en 4 oktober, Autotron Rosmalen. 2 kramen vol muziek, audio nostalgie, midden in een geweldig totaal evenement. De intree bedraagt €19 aan de kassa en parkeren kost €10. En voor nu, bedankt voor het luisteren naar Long Street Blues. Blijf genieten van de muziek, blijf mooie platen draaien en heel graag tot de volgende keer. Ja.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. Bij een auto-evenement in het Belgische Avelgem is een 17-jarige automobilist ingereden op het publiek. 6 mensen raakten gewond, van wie 1 meisje zwaar gewond naar het ziekenhuis is gebracht, maar ze is niet in levensgevaar. De Franse bestuurder vloog uit de bocht en schoot over de dranghekken heen de toeschouwers in. De tiener mocht met zijn Franse rijbewijs helemaal niet rijden in België. Hij bleef zelf wel ongedeerd en is door de politie meegenomen voor verhoor. Ondanks een historische verkiezingsnederlaag voor zijn CDU peinst de Duitse bondskanselier Merz er niet over om op te stappen. Volgens de eerste exit polls leidt de partij dramatische verliezen bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Merz noemt het resultaat een absolute ramp, maar belooft juist sneller te gaan hervormen om het land vooruit te helpen. In Mecklenburg-Vorpommern wordt de radicaal-rechtse AfD de grootste. In Berlijn pakt Die Linke de koppositie over. En de Iraanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de organisatoren van een hardloopevenement in Teheran, omdat verschillende vrouwen daar zonder hoofddoek aan deelnamen. Op videobeelden van de 10 kilometer loop is te zien dat de kledingvoorschriften niet werden nageleefd, wat volgens het parket in strijd is met de wet. In Iran is het dragen van een hijab sinds 1979 verplicht voor vrouwen in het openbaar. Maar steeds meer Iraanse vrouwen negeren die regels de laatste jaren bewust. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige, aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang.
2: Goed zo.
7: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
8: Over de nieuwe releases en de releases die de komende tijd gaan komen. Hartelijk welkom. Fijn dat je ook vandaag weer luistert naar deze aflevering van Black and Blues. Gaan beginnen met Jet Tarrick. Uit de States. Hij speelt gitaar, houdt van de swing blues en speelt zelf ook als muzikant mee in de begeleidingsband van niemand minder dan Bob Dylan. Zijn album heet Precious Company en ik ga daarvan draaien Inflation's High.

Mooi. En van eigen bodem ook nog. We hebben het over No Saint en Rick Meijer. Oftewel, Sipke Visser en Rick Meijer. Zij hebben een nieuw album uit. Dat Off the Record gaat heten. Het klinkt goed en heel gevarieerd. En het gitaarspel, ja, dat is toch om van te smullen. Dan door in Black and Blues met Ben Poel. Hij is een tijdje weg geweest en is nu weer terug met muziek die soms wat heel donker is en uiteraard bluesrock is, maar ook de andere kant op weer enthousiast. Nou, Time Has No Mercy.

De All-Star Band van Mark Hamill. Die bevat maar liefst 5 muzikanten die echt door de wol geverfd zijn. Hebben op verschillende momenten opgenomen door de jaren heen. En dat is nu verzameld in de studio van Kit Anderson. Zijn Greaseland studio. Leuke woordspeling trouwens daar van Kit Anderson zelf. Maar dan heb je wel kwaliteit. Want ik weet hoe de man te werk gaat. Mark Hamill's All-Star. En het album heet dan Road Dog. En daarvan draaiden we, dat wil je ook graag weten natuurlijk, Black Nights. Nou, daar hoef ik verder niks over te vertellen. Dat weten we wel hoe zoiets werkt. Rocket 88 dan. Nou, dat is live opgenomen en live ingespeeld in New Orleans in een nachtclub. We hebben het over Mitch Woods.

Die stem, die ken je, zal je zeggen. Ja, inderdaad. Komt vaak voor hier bij Black & Blues. Maar dan om verschillende redenen. John Primer is de naam. En Blues is King was de song. Die staat op een pracht van een album. Antones viert 50 jaar blues met sterrenalbum Chicago Bound. En wie doen er dan zo onder andere mee? Nou, deze John Primer. Maar ook Billy Gibbons, Dal Bramlin, Kim Wilson, Keith Richards, Ronnie Wood. Je snapt het. Ik laat de opsomming verder zitten voor wat het is. Genoeg kwaliteit, dus een prachtig album. Nog een keer, Antones 50s Presents Chicago Bound.

Vorige week was het CD van de week bij Black & Blues. En niet zonder reden. Een postuum album uitgebracht van Steve Cropper. Met Steve Cropper die zingt. Hij heeft het bijna helemaal zelf afgemaakt met een aantal gasten. Maar kwam te overlijden in december 2025. Eric Clapton, Brian May, Billy F. Gibbons, Ron Wood en Anna Grush speelden en zongen mee. En deze track, ja, die heeft natuurlijk daar heel veel betekenis gekregen. Watching the Tide heet het album. Door in Black & Blues met een muzikant, een saxofonist uit Scotland. Heel sympathiek en ook heel traditioneel, maar wel heel leuk hoe de band van Deke McGee speelt. Come On Home heet het album. Het begint met heel veel verschillende wisselende genres. En eindigt met drie geweldige blues tracks. Daar ga ik er vandaag maar eens eentje voor draaien. En Deke McGee, hij heet eigenlijk Mark, speelt zelf een saxofoon. En dan niet zo'n kleintje, zo'n alt of zo. Nee, een tenor en groter. Nou, dan moet je aardig goede getrainde longen hebben, denk ik. Wat ga ik draaien van Come On Home van Deke McGee? Ik heb voor deze maar gekozen. From All of Our Storms.

De Blues Caravan 2026 is weer onderweg. Deze keer onder andere met het nummer Green River. Dat staat op cd en dvd. We hebben het over Laura Chavez, speelt gitaar. Matthew Curry, hetzelfde laken en pak. En zangeres Elise Frank. En zij gaan Europa door. Het zijn talenten die worden voorgesteld door Thomas Ruff. En Thomas Ruff heeft zijn eigen platenlabel en studio. En gaat natuurlijk eigen mensen heel goed promoten. Dat dan wel weer met een song van de Creedence Clearwater Revival, Green River. Maar die is vaker gecoverd trouwens. En deze keer wat verbluesd. Klinkt niet slecht. Dan snel door naar Alex Kilroy. Hij komt uit Roemenië, is verhuisd en geëmigreerd naar de States toen dat nog vlekkeloos kon. Heeft van zijn vader gitaarles gehad en die leerde vooral hem stap voor stap te luisteren en na te spelen van Steve Ray Vaughan. En dan weet je wel hoe het gaat klinken. Let me play.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim
1: Velderman. Aan alles komt een eind. Ja, zo is het toch. Volgende week, volgende uitzending, ben ik uiteraard weer met heel veel muziek. Want het gaat niet om mij, het gaat om de muziek. En het gaat om dat jij het naar je zin hebt. Er zal ongetwijfeld wel eens een track tussen staan waarvan je denkt van, had voor mij niet gehoeven. Maar ja, dat is logisch gezien het concept van het programma. Waar we alleen maar nieuwe muziek voorstellen. En muziek die uit gaat komen de komende weken. Bedankt voor het luisteren, zou ik zo zeggen. En geniet nog even van de dag. En geniet ook nog even van die allerlaatste track van het duo Mule Bone. Cure for Mysteries heet dat album. En wat ga ik daarvan opzetten? Bad News Blues Blues. Fijne dag nog. Dag.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De regeringspartij van de Russische president Poetin, Verenigd Rusland, koerst af op een riante overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 14% van de stemmen geteld staat de partij nu op ruim 57%, zo meldt de kiescommissie. Eerdere exit polls wezen al op een royale zege. Poetin noemde de verkiezingen voor de Duma een graadmeter voor de steun voor de oorlog in Oekraïne. Maar volgens critici is er geen sprake van eerlijke verkiezingen, omdat de oppositie in het land monddood is gemaakt. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. Bij een auto-evenement in het Belgische Avelgem is een 17-jarig automobilist ingereden op het publiek. 6 mensen raakten gewond, van wie 1 meisje zwaar gewond naar het ziekenhuis is gebracht, maar ze is niet in levensgevaar. De Franse bestuurder vloog uit de bocht en schoot over de dranghekken heen de toeschouwers in. De tiener mocht met zijn Franse rijbewijs helemaal niet rijden in België. Hij bleef zelf wel ongedeerd en is door de politie meegenomen voor verhoor. En de Iraanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de organisatoren van een hardloopevenement in Teheran, omdat verschillende vrouwen daar zonder hoofddoek aan deelnamen. Op videobeelden van de 10 kilometer loop is te zien dat de kledingvoorschriften niet werden nageleefd, wat volgens het parket in strijd is met de wet. In Iran is het dragen van een hijab sinds 1979 verplicht voor vrouwen in het openbaar. Maar steeds meer Iraanse vrouwen negeren die regels de laatste jaren bewust. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: was 9:15. Wacht, ik loop wel even naar beneden. Misschien moest hij nog iets aan de garderobe geven.
1: Ik kan hem niet meer vinden. Hij stond hier net nog binnen. Kreeg hier niet een berichtje.
2: Zoiets van...
3: Schat, ik

Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM. Oh yeah. Langstraat FM.

begin. Je bent mijn allerliefste, vind ik zo'n slijmerige zin. Er zijn geen woorden meer.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. De regeringspartij van de Russische president Poetin, Verenigd Rusland, koerst af op een riante overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 14% van de stemmen geteld staat de partij nu op ruim 57%, zo meldt de kiescommissie. Eerdere exitpolls wezen al op een royale zege. Poetin noemde de verkiezingen voor de Duma een graadmeter voor de steun voor de oorlog in Oekraïne. Maar volgens critici is er geen sprake van eerlijke verkiezingen, omdat de oppositie in het land monddood is gemaakt. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische titelverdediger pakte het goud in het Canadese Montreal en zette Filippo Ganna op bijna een minuut achterstand als tweede. Daan Hole, de enige Nederlandse deelnemer aan de tijdrit, eindigde op een knappe 9e plaats. Met zijn 4e wereldtitel komt Evenepoel qua totaal aantal titels op gelijke hoogte met Fabian Cancellara en Tony Martin. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft met de Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het vierjaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Maliveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.